0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht en daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 mist de snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4:00. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bank alarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag, steeds vaker de zon, 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog, vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon, wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 60 geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 mist de snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon, 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog, vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon, wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Maurice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de twee 1000 euro pinden, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 60 geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon, 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog, vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon, wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizer Plas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 22 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is vandaag matig van kracht, waait uit het noordwesten. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden en blijft overal droog. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Ook dinsdag is het lange tijd droog met een afwisseling van zon en wolken, maar mogelijk dat we later op dinsdag met een eerste bui te maken krijgen. De minimumtemperatuur schommelt rond de 12 graden, de maximumtemperatuur is zo'n 23 tot 24 graden. Woensdag en donderdag worden 2 zomerse dagen met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 of 26 graden, maar de kans op enkele buien blijft groot. De nachten worden ook weer wat zachter met een minimumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het waarschijnlijk minder warm, maar de kans op een aantal buien blijft groot.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 steden zwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag, steeds vaker de zon. 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog. Vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon. Wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 22 augustus. Het is vandaag wisselend bewolkt en vooral vanmorgen kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt van tijd tot tijd de zon door. De wind is vandaag matig van kracht, waait uit het noordwesten. Het wordt rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het af naar zo'n 12 tot 13 graden. En morgen waait er een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting en krijgen we een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden en blijft overal droog. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. Op maandag zijn er flinke zonnige perioden, weinig bewolking, een matige wind uit het oosten, een minimumtemperatuur van 10 en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Ook dinsdag is het lange tijd droog met een afwisseling van zon en wolken. Maar mogelijk dat we later op dinsdag met een eerste bui te maken krijgen. De minimumtemperatuur is rond de 12 graden. De maximumtemperatuur is zo'n 23 tot 24 graden. Woensdag en donderdag worden 2 zomerse dagen met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 of 26 graden. Maar de kans op enkele buien blijft groot. De nachten worden ook weer wat zachter met een minimumtemperatuur tussen de 15 en 17 graden. Vanaf vrijdag wordt het waarschijnlijk minder warm, maar de kans op een aantal buien blijft groot.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 6e geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 miste snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag, steeds vaker de zon, 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog, vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon, wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

Zo, goedemorgen luisteraars, daar zijn we weer. Fijn dat jullie weer op ons hebben afgestemd op ons programma Religieus op Verzoek. Vandaag is het alweer de 18e augustus. En het is niet zo heet vandaag. We hebben regen gehad voor de droogte. We kunnen weer gewoon ademhalen. Dat is dus weer hartstikke fijn. Vandaag in de studio zijn Arjan en Marcel achter de knoppen. Elma, die zat aan de telefoon, zit nu even naast mij. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog een paar nummertjes over aan het eind. Dan belt u even telefoonnummer 010-451-7777. En dan kan uw lied nog gedraaid worden tegen het eind, tegen 11. Verder hadden we door alle dingen hadden we het lied uitgezocht. Handjes gevouwen, dankbaar te zijn dat het weer wat koeler is en dat we regen hebben gehad. En deze keer wordt dat lied gespeeld door Noortje van Middelkoop op de panfluit en Mathieu Mans op het orgel.

En dan kom ik bij het eerste verzoekje. En die komt nog van vorige week. Die was van mevrouw Gredenbreien. En die bestemde het lied voor iedereen. Ze wilde graag horen het lied Take My Hands, Precious Lord. En deze keer wordt er gezongen door Mahalia Jackson.

volgende verzoekje van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor Herman en Fem Voice. Ze wil graag laten draaien het lied Hij die rustig en stil. Deze keer wordt dat gezongen door de mannengroep Sion uit Katwijk aan Zee.

kom ik bij het volgende verzoek en die komt van mevrouw Ida de Jong en ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag laten horen het lied Jezus liefde voor mij. Deze keer wordt dat gezongen door de groep Selah.

Daar ben ik alweer bij ons volgende verzoekje aanbeland. En die komt van mevrouw Annie Cressé. En die bestemt het voor mevrouw Gerda Ubas. Ze wil graag laten horen het lied Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Deze keer wordt het gezongen door het christelijke mannenkoor Het Harde, met de soliste Femi van de Weg.

Het volgende verzoek komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Welk een vriend is onze Jezus. Deze keer wordt er gezongen door het christelijke mannenkoor De Lofzang uit Heerde.

En dan kom ik bij het volgende verzoekje. En die komt van mevrouw Ria Combe. En die bestemt het lied voor ons team. En ze is blij dat Elna er weer is. Dat zijn wij natuurlijk ook. En we zijn blij voor het lied. Ze wil graag horen het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag. Deze keer wordt er gezongen door Cantate Societas en Cantanova.

Dan komen we weer bij het volgende verzoek. En die komt van mevrouw Ida de Jong. En die bestemt het voor ons team. Dankjewel, zeggen we dan. Ze wil graag horen het lied Zwerven door Zweden. Deze keer wordt het gezongen door het christelijk gemeenkoor Eiland Ruk.

Nu kom ik bij het volgende verzoek en die is van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Op Bergen en in Dalen. Deze keer wordt er gezongen als samenzang met de bovenstem vanuit Apeldoorn.

als volgende verzoekje komt van Carina van Wely. Ze bestemt het voor Ariaan Egmond. Ze wil graag laten horen het lied Dicht aan uw hart. Deze keer wordt dat gezongen door Remco Hackert.

volgende zoetje komt van de heer Laurens op de Brouw. En die bestemt het nummer voor ons team. Dan roepen wij altijd heel hard, heel dankjewel. Fijn. Laurens die wil graag horen het lied Wat de toekomst brengen mogen. En deze keer wordt er gezongen door Deo Cantemos.

Dan hebben we nog een lied die we voor jullie willen draaien. En dat is het lied Ik wil jou van harte dienen. Deze keer wordt er gezongen door Sharon Kips en de Vocal Company met samenzang.

Zo, beste luisteraars, daar ben ik alweer helemaal door het hele uur heen gekomen. Ik hoop dat u er weer van genoten heeft. Wij in ieder geval wel. In de studio waren aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen. Elna deed even de telefoon. Heb even naast mij de presentatie zitten bekijken. Misschien dat ze het volgende week wel gaat doen. Dat blijft een verrassing nog, dat weet ik even niet. En dan hoop ik dat aanstaande zondag de herhaling er ook weer is. De laatste twee weken ging dat hartstikke goed. En dan wil ik jullie danken voor het luisteren. Ik wens jullie weer een hele fijne, goede week toe. Met veel gezondheid. Niet veel al te warm weer. Misschien nog met een bui regen voor de tuin. En verder heel veel liefs van deze kant. En tot volgende week.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De veiligheid op en rond het Centraal Station van Dordrecht moet beter, vindt Dolomina. De actiegroep demonstreert volgende week zaterdag de hele dag bij het station. Vooral in de avonduren en de nacht is het op en rond het station onveilig voor vrouwen, zegt Dolomina. De gemeente Dordrecht, de NS en ProRail moeten daarom zorgen voor meer beveiliging, betere handhaving en minder donkere plekken in de looproutes rond het station, vindt de actiegroep. Maarten van der Weijden is te ziek om vandaag een cheque uit te reiken aan het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. De zwemmer moest gisteren zijn 22 stedenzwemtocht opgeven vanwege buikklachten. Hij hoopte dat hij vandaag fit genoeg zou zijn om de ruim 6 ton te overhandigen die hij heeft opgehaald voor onderzoek naar kinderkanker. Maar dat gaat nu volgende week gebeuren. Van der Weijden begon maandag aan wat zijn laatste grote zwemtocht moest gaan worden. Woensdag was hij al niet lekker en ging hij niet van start. Donderdag ging hij bij Nieuwpoort opnieuw in het water, maar hij stopte een dag later. Definitief. Een 16-jarige nepagent uit Rotterdam is betrapt met sieraden en 1000 euro in zijn onderbroek. Het gaat om spullen die hij had buitgemaakt bij een oudere vrouw in Tilburg. Hij had haar samen met een 18-jarige Rotterdammer wijsgemaakt dat boeven via haar tv konden zien of ze thuis was. Hij zou de tv opnieuw komen afstellen. Eenmaal binnen beroofde hij de vrouw van sieraden en haar pinpas. Toen de 2000 euro pinde, sloeg de bankalarm. De politie kon het tweetal daarop volgen naar Dordrecht. En daar zijn ze opgepakt, met de buit dus nog bij zich. Max Verstappen is als 60 geëindigd bij de sprintrace bij de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 mist de snelheid om mee te kunnen strijden vooraan. Hij hield wel Lewis Hamilton achter zich. George Russell reed vanaf de start aan de leiding en stond die plek niet meer af. Het was de eerste en laatste sprintrace ooit in Zandvoort. De kwalificatie voor de Grand Prix van morgen begint om 4 uur. Het weer vanmiddag steeds vaker de zon, 20 graden is het. Vanavond is het helder en droog, vannacht ook 10 graden wordt het dan. Morgen hebben we af en toe zon met een kleine kans op een bui. In de middag zien we wat vaker de zon, wordt het ook droog en dan is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie... uit.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden, mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Baby,

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel-Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer de hand is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: stuk.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9:00 gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: let me go.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.
1: De gezelligste van de regio.
4: Gezelligste.
1: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel-Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9:00 gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

0: man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste buitenmaker krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 5 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizer Plas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
3: It ain't no country club either.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel-Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer de hand is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3.
3: I'm Gregory Page, and you're listening to Anita on Undercover.

Hallo, fijn. Je bent er voor een nieuwe undercover. De undercover van 23 augustus 2026. Ik begon met een singeltje. No Vacancy, zo heet het singeltje. En dat was van een voor mij nieuwe band, Sweet Talk. Ze hebben een nieuw album in de maak. Ik kijk er naar uit. Wanda Jackson, inmiddels voor de derde keer, denk ik. Zij gaat de aankomende tijd in het zonnetje gezet worden op die tweede plek van het eerste uur. Vandaag met het prachtige, dramatische nummer I May Never Get to Heaven van het overzichtsalbum The Ballads of Wanda Jackson. En daarna van het nieuwe album van Taylor Hollingsworth, dat album heet trouwens Folk and Roll, het nummer Shady People. Wanda Jackson, Taylor Hollingsworth.

Sweet Talk, die ik niet kende, is trouwens Australisch en heeft inmiddels redelijk veel getoerd in Amerika. Onder andere als openingsact voor The Red Clay Strays. Dat las ik en toen dacht ik, oh nou, dan zet ik The Red Clay Strays nog even op de playlist, want die hebben ook heel recent een nieuw album uit. Dat album heet Grateful en ik ga het nummer Don't Wanna Know draaien. Daarna die leuke Alicia Blue, haar nieuwe album, allemaal deze maand uit, heet Country Desire, I Know What Doesn't Fade. En dan ga ik als derde in dat blokje Johnny Delaware draaien, Heaven's Town van zijn prachtige nieuwe album On God's Time. Weet je het nog? The Red Clay Strays, Alicia Blue en Johnny Delaware.

ook deze week weer iets laten horen van het nieuwe album Sugar van Tifth Merritt. Doe hem weg, omdat het zo mooi is. Library of Dust wordt het liedje van deze week. En vorige week liet ik de titeltrack horen van R.J. Tesney. Het album heet dus ook A Southern Man. En deze week heb ik gekozen voor Billy, Please Come Home. Dan ga ik daarna gelijk nog een single draaien. Ray Wiley Hubbard's tweede single heet Look What the Cat Drug In. Tifth Merritt, R.J. Chesney en Ray Wiley Hubbard.

Ik ga me even beter concentreren. Twee dingen tegelijk doen is niet handig, maar was wel belangrijk. Ik was bezig met allerlei bluesmuziek door dames te uploaden, zodat dat naar dat nieuwe radiostation kan. Dat is nog niet helemaal gelaunched, maar wel binnenkort. En het loopt al en je kunt er een kijkje nemen. Mijn show staat er, Undercover en Soul Show, maar ook radioshows van collega's en een prachtige keur aan non-stop muziek. Alleen is de verhouding nog een beetje zoek, mannen- en vrouwenartiesten. Dus ik ga de aankomende weken veel tijd besteden om dat disbalans een beetje recht te trekken. Vandaar al die bluesmuziek. Maar, wil je nog even weten over welke nieuw radiostation ik het heb? Roots Beat Radio. Radio moet het even in het Nederlands doen. Roots Beat Radio. En je schrijft gewoon radio.nl. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Nog één keer dan. Rootsbeatradio.nl. Er is ook een leuke app voor op je telefoon. Dan kun je overal luisteren. Dat helemaal terzijde. Maar ik moest even melden waarom ik zo afgeleid was. Ik ben nu helemaal hier. Met de hele eigenwijze blues van Mealbone. Zo heet de band. Your Future's Still Out There heet het liedje. En hun nieuwe album heet Cure for the Miseries. En daarna prachtige folkband, dames, mooie harmonieën. Mama's Broke, zo heet de band. All Alone, zo heet het liedje. En het nieuwe album heet Reunion. Mealbone en Mama's Broke.

Na Mama's Broke draaide ik gelijk nog zo'n heel klein, prachtig, mooi liedje van het nieuwe album van Laura Veers. Haar nieuwe album heet Temple Songs en Feeling Returns was het liedje. Ik ga nu authentieke country muziek draaien en daarna de blues van de Anthony Paul Soul Orchestra featuring Willie Jordan. Het album heet What Can We Do? Vraagteken en Too Late. Ach, doemdenkers, is het liedje. Maar we beginnen dus met de country muziek van Tony Hanna's nieuwe album Love It or Leave It. En haar song heet What the Heart Wants. Tony Hanna en de Anthony Paul Soul Orchestra.

Land brengt een verzameling aan akoestische liedjes uit onder de titel Dark Horses. Untitled Waltz is het liedje. En op de valreep kan ik je iets laten horen van Elizabeth Cook. Want ik kreeg gisteren haar nieuwe album Great Television binnen. En van dat album dan maar gelijk ook de single Girls of Atomic City. Elizabeth Cook. Maar we beginnen zo eerst met Cor Blunt. Maar voordat ik die beide nummers ga instarten, vraag ik of dat je mee verhuist naar het tweede uur. Heb ik zoals gewoonlijk een plaat uit mijn eigen platenkast, de cover plaat en heel veel mooie nieuwe muziek. Cor Blunt, Elizabeth Cook en graag tot zo.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa, hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
11: 105.3 Radio Capelle.
12: This is singer-songwriter Joe Iadanza, and you are listening to the sexy and sultry sounds of Anita Lucchese on Undercover.

opmerking had ik nou persoonlijk niet aanzien komen, maar ik vind hem wel geslaagd. Je hoorde Steve Earle, zijn stem had je waarschijnlijk wel herkend, met de band Los Lobos. Wolver Azalea, ach je weet het inmiddels, hè? Ik spreek geen Spaans. En dit is een singeltje. Nou, misschien gaan ze nog wel meer samenwerken. Zou leuk zijn. Steve Earle, Los Lobos. Hey, fijn, je bent blijven hangen voor het tweede uur van deze Undercover. En ook deze week natuurlijk een plaat uit mijn eigen platenkast. Ik ben nog steeds bij de R. En ja, ik wist dat dit EP'tje Safe to Run heet. En ik kon maar niet ontdekken van wie. Het blijkt er een soort van spijkerschrift Esther Rose te staan. Nou, wie dat dan verzint, dat je gewoon 5 minuten bezig bent en niet kunt lezen welke artiest dit maakte. In ieder geval, Esther Rose's EP'tje is van 2024, heet dus Safe to Run. En ze gaat Chet Baker zingen. Daarna gelijk iets van troubadour Scott Cook. Noemde zijn album Troubadourly Yours and Enough wordt het liedje. Esther Rose, Scott Cook.

Dit was nog één keer de band Admiral Radio. Dan heb ik 4-5 keer iets van dat album Heirloom gedraaid. Dat uiteindelijk pas eind september gaat uitkomen. Misschien dan nog een keer, maar voor volgende week moeten ze ruimte maken voor nieuwere dingen. Je hoorde het nummer Lie Back Down. Tweemaal blues nu. Mevrouw Bridget Purdy noemde haar nieuwe schijfje Mother of the Crossroads. We gaan luisteren naar Too Full of You. En ik ben zelf geen fan, maar ik weet dat veel van mijn luisteraars dit prachtig vinden. De samenwerking tussen GA20 samen met Charlie Musselwhite. Crazy Love staat op het album Blues Now, uitroepteken, van deze maand. Bridget Purdy, GA20 en Charles Musselwhite nu.

komt echt een bak aan geluid over je heen als je deze plaat Blues Now aanzet. Dan weet je het alvast. We gaan coveren nieuwe luisteraars. Twee keer hetzelfde liedje. Oude luisteraars weten dat natuurlijk door anderen uitgevoerd. Soms, zoals deze week, is de aanleiding dat iemand op hun nieuwe plaat een cover zet. Nou, dat gebeurde van de week toen ik de nieuwe plaat beluisterde van AJ Weinberger. Dat is een bluesy folkmuzikant. Hij noemde zijn album Sharing en die zette een versie van Crazy op dat album. Dus ga ik het origineel draaien. Willie Nelson, maar dan samen met die geweldige Susan Tedeschi. Die combinatie zette hij op een van mijn favoriete albums van Willie, Milk Cow Blues 2000. Tweemaal Crazy.

crazy. Crazy for feeling so long.

0: you.
1: Tijd voor authentieke bluegrass door de band Jackson Hollow. Light in My Life staat op hun album deze maand uit, Deep Blue Sky. En daarna, ik vind haar leuk. Ze klinkt omdat ze zo weggelopen is uit de jaren 1950. Maar ze is hartstikke hip, modern en jong. Haar nieuwe album, en dan heb ik het over Kimmy Bitter, heet Bitter Sweet. En dat is het. Ze is ontzettend sweet. Met het nummer Love Me or Leave Me Alone. En de aankomende weken zeker meer van deze Kimmy Bitter. Maar we beginnen met Jackson Hollow.

De band The Northern Bell hebben een nieuw album uit. Dat album gaat Even Cowgirls Get Sad heten. En persoonlijk, pardon my French, vind ik het een verneukeratieve titel. Want met zo'n titel verwacht je lekkere country liedjes. Ik heb iets folky country-achtigs gevonden. Miss My Friend. Friends, meervoud van dat album. Maar verder vind ik het persoonlijk een heel erg poppy album. Maar oordeel zelf, je weet in ieder geval dat de Northern Bell een nieuw album uit hebben. Kun je zelf gaan luisteren. Daarna Presley Hill met het nummer Mouthful of Porcelain van haar nieuwe album Hamilton Honey Part 1. The Northern Bell, Presley Hill. En ik ben benieuwd wat je denkt dan, hè?

Jullie hadden vast ook wel trek in een lekkere soulplaat. Dit was King of the Cowboys van Jasper Lindels. Tweede album van dit jaar, Royal of Royal. Het zit er bijna op. Eens even kijken. Ach nee, we hebben nog wel even. Ja, dat laatste nummer wordt een hele lange. Weet je wat, ik ga je gewoon nu alvast bedanken voor het luisteren. Kunnen we dan na mijn afkondiging tot het einde van het tweede uur lekker alleen maar muziek horen. Ik begin zo met Ferris en Jason Romero. Dat ontzettend aardige, getalenteerde echtpaar. These Are The Days van hun album. These Are The Days That Turn Into Years. Album van dit jaar. En dan eindig ik dus met The Blues. Met het nummer Broken Heart and Empty Hand van het album Souvenirs. Door Doug Duffy en Bad. Voordat ik dat allemaal ga instarten, ga ik je bedanken voor het luisteren. Fijn dat je er weer bij was. Je weet me inmiddels te vinden. Op- en aanmerkingen en eventueel de nieuwsbrief ontvangen kan, laat het me even weten. anitaonthecover@gmail.com. Hey, fijne week. Doei.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste buitenmaker krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether.
1: Cornel van der Heijden. Met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden, slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog, er zijn opklaringen, het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste bui te maken krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeinserweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Zuidplas onderzoekt verschillende locaties voor de toekomstige opvang van Oekraïense ontheemden. Dat laat de gemeente weten nadat er onrust ontstond over een mogelijke nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in Zevenhuizen. De gemeente benadrukt dat het onderzoek niet gaat over de opvang van asielzoekers. Dat is naar aanleiding van vragen van CKZ vandaag. In Zuidplas worden momenteel ongeveer 170 Oekraïners opgevangen, verspreid over 3 locaties. Voor 2 van die locaties, de Oase en de Harmonie, loopt de vergunning voor het gebruik van de gebouwen in het eerste kwartaal van 2028 af. En dat is waarom de gemeente naar nieuwe locaties zoekt. De stichting Molukse Wijk Moordrecht, opgericht door jongeren van de derde en vierde generatie Molukkers in Moordrecht, wil dit jaar stilstaan bij het gegeven dat 65 jaar geleden 140 Molukse gezinnen zich vestigden in Moordrecht. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 augustus zijn er in de Molukse Wijk verschillende activiteiten. En op de Zevenhuizenplas zijn donderdagavond 3 mensen uit het water gered nadat hun zeilboot was omgeslagen. Een ruiter die langs het water reed zag wat er gebeurde en waarschuwde de hulpdiensten. Door de regen, stevige wind en invallende duisternis waren de omstandigheden onrustig. De brandweer ging het water op en wist de 3 opvarenden te redden. Ze zijn na afloop nagekeken door de ambulancepersoneel. Of iemand naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. En hoe de zeilboot kon omslaan, wordt nog onderzocht. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 23 augustus. Vandaag zijn er vrij veel wolkenvelden. Slechts af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait maar een zwakke wind uit een noord-noordwestelijke richting. De maximumtemperatuur komt uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht blijft het overal droog. Er zijn opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 10 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Het blijft overal droog en er waait een matige wind uit het oosten. De maximumtemperatuur in de middag dankzij de uitbundige zonneschijn zo'n 23 graden. Op dinsdag wordt het zo'n 24 graden. Lange tijd is het droog met zonnige perioden. Mogelijk dat we in de avond en in de nacht naar woensdag met een eerste buitenmaker krijgen. Na een minimumtemperatuur van 11 graden wordt het rond de 24 graden dinsdagmiddag. Op woensdag is de kans op een paar buien groter. Wel wordt het een zomerse dag. Na een minimumtemperatuur van 15 wordt het in de middag rond de 25 graden. Op donderdag wordt het zelfs nog iets warmer, rond de 26 graden. Maar de kans op een aantal buien, mogelijk met onweer, is dan groot. De wind waait uit een zuid-zuidoostelijke richting, is matig van kracht. Ook vanaf vrijdag volgen een aantal dagen met sterk wisselvallig weer. Er kunnen een aantal buien gaan vallen, soms met onweer. En de maximumtemperatuur gaat terug naar ongeveer 21 tot 22 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plekke werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed zijn geweest van alcohol en drugs en verloor bij het rijden de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij het fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC een paar jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangend het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu dus ontslagen. De OM doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel-Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9:00 gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de auto weg te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer de hand is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.